0: onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
2: Zotte zijn dag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Kalender. Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Op 105 FM,
2: jouw Oostense radio.
1: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

Op dinsdag 16 juni is er weer een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Shansi en Jovali. Je moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

het ermee. Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur, met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen, komt de 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Melkisplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het al waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van nu, dat is dan niet meer overwhite. Traalde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tata, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Ze is 88 op 10 mei. Als kleine jongen zag je altijd voor uw droom gaan. Luister naar uw vrienden en

0: Papa.
1: Dag mamakke.
0: Dag papakke.
1: Hoe is het?
0: Papa, goed, dank je.
1: Ja?
0: Ik ben papa. Goed, ben genezen. Oh. Ik ben terug aan het werk. Een goede dag is er tegen de zon schijnt, dus top.
1: Zeg, ik zie je graag, hè.
0: Ik ook.
1: Wat?
0: Ik ook, hè. I love you.
1: Oh.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom, maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toegankelijkheid, Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
3: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Hè. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. Hè. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
3: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daarnet al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.

0: Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.
1: En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knol, raap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugo Waard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
3: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
2: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrollenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
4: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
2: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Het Waddendeur, het Meese Neulse, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboetrechten is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Ik heb mijn hele leven krom.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

's ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauwe

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee. Let's do this.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.
4: Iedereen luistert. Radio.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-ostende.be.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Pastor Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Nieuwpoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Spuikom, dat zal een clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
2: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

De confrérie van Vinks en Woudermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust veel bewolking de hele dag. Deze morgen periodes van lichte tot matige regen. Vanaf de middag is er kans op stevige buien. Temperaturen aan de kust liggen rond de 19 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de morgen. In de namiddag kans op wat gedruppel.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Nieuws en info. Aan de kust.
2: Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Orphan. En dan mag u er vanavond voor Marjinka, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis Oostende vind je langs Geen de Koning in Assietlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthavens van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
3: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
2: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over, onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
4: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Zij spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
2: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan rode duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
5: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat, is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
2: De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: info.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden.

beide keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker. En ver te houden van, moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

na stiltuur. Maar kraag ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van meer. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout. Paradeutaxin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De woorden volder dat ik word. Hoe meer woorden dat ik kan delen. En mag dat toch juist het woord.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Nieuws en info. Aan de kust.
5: Noordzee.
4: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Roland de Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
2: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
2: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
2: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
4: N'existe pas en son contraire.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.

Vandaag aan de kust veel bewolking de hele dag. Deze morgen periodes van lichte tot matige regen. Vanaf de middag is er kans op stevige buien. Temperaturen aan de kust liggen rond de 19 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de morgen. In de namiddag kans op wat gedruppel.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel, maar bij wie...

0: moet over een zin is, had je?
1: Ah, wel, bindeen je ze vloer geleid hebt, hé. Birevan.
0: Oh, Birevan. Ah. Zeg dat dan. Homo's is hier, wacht.
1: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Nieuws en info.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen.
2: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker.

in Antwerpen. We vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Sportzaak Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Orphan. En om 8:00 vanavond voor Marjinka, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis Oostende vind je langs Geen de Koning in Asitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Elke dag Noordzee met een hart voor Oostende.
0: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad.
3: Emergency

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.

Vandaag aan de kust veel bewolking de hele dag. Deze morgen periodes van lichte tot matige regen. Vanaf de middag is er kans op stevige buien. Temperaturen aan de kust liggen rond de 19 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de morgen. In de namiddag kans op wat gedruppel.

Zover deze nieuws en informatie op dinsdagmorgen. Straks om 11:15 is er een nieuwe aflevering in onze reeks In Zee met Jobstudenten. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend?
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Oh, oh.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
3: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
4: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
5: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: geen kloten van verstaan.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen?

kopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Schepen voor afval, Judith Ooms. Wat is een mobiel recyclagepark?
2: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan. En die elke maand naar een andere... per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief, die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Dat is voor mensen die de afstand naar het containerpark niet kunnen doen.
2: Inderdaad, of is, soms kun je het wel doen, maar heb je een keer een gebroken bord waarvoor dat je niet onmiddellijk wilt naar het recyclagepark gaan, dan kun je dat naar het mobiel recyclagepark brengen.
1: Dat is iets permanents. Ze komen elke maand in alle wijken.
2: Ja, heel het jaar door. Ik zei zaterdag voormiddag, zaterdag namiddag. En in elke week zal er één vast moment zijn per maand.
1: Is dat gratis?
2: Dat is gratis.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Vandaag aan de kust veel bewolking de hele dag. Deze morgen periodes van lichte tot matige regen. Vanaf de middag is er kans op stevige buien. Temperaturen aan de kust liggen rond de 19 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de morgen. In de namiddag kans op wat gedruppel.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren, dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
3: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefaste zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
2: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen omdat ze ex-minister van Justitie Vincent van Quickenborne wilden ontvoeren, dat schrijft het Nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met onder meer wapens. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen ook onderduiken in een safehouse. De politie pakte uiteindelijk 6 verdachten op. 3 van hen zullen nu mogelijk voor de rechter moeten komen. En de vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist, omdat de ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters van Aalst en Dendermonde is het conflict een prachtige vete tussen 2 steden zonder haat of agressie. Gewoon 2 steden met een gezonde overtuiging dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

zullen doen. Gauw met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
2: Jecht uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
3: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
4: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Vandaag hebben wij het over het woord krakenmangel. Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
1: Een krakenmangel, sommigen zeggen krakkenmangel, is een amandel- of amangelneute. Dit woord werd bijna 150 jaar geleden al door Deken de Bo opgetekend in zijn West-Vlaams idioticon en toen als Oostends vermeld. Krakkenmangel heeft nog betekenissen, maar ze hebben alle te maken met iets wat hard is en kraakt en misschien enigszins aan een amandel doet denken. Een grote bruine karamel met nootjes werd, omdat die zo hard was, ook zo genoemd. En dus eigenlijk alles wat eetbaar en hard is. Vandaar dan ook dat een klein, pezig mannetje ook al een krakkenmangel van een ventje is. Zo'n korte, krachtige, kernachtige buikwind, een feest met veel lawaai, is ook een krakkenmangel. In krakkenmangel vind je amangel. De intervokalische nd werd dus een ng-klank. Amandel, amangel. Dit vinden we ook in wandelen, echt Oostends geplauten zeggen wangelen en wangeloren. Dit verschijnsel moet zeer oud zijn. In een tekst van de 14e eeuw lezen we Oostende als Oostenge. En oh ja, maar vele luisteraars hebben dit al verwacht. Ook Strange voor strand heeft deze eigenaardigheid. Het zal jullie overigens niet verwonderen als ik hierbij vertel dat dit verschijnsel aan het wegsterven is. Ikzelf heb als kind mijn omgeving steeds horen zeggen voor vinden, ving, voor binden, bing. En hierbij hoort natuurlijk ons woord voor bundel, een boengel. Als men bedoelt dat iemand maar traagjes vooruit gaat, zegt men, je hofferut, lekke boengel ooi tegen wind. En als men diepe ellende onderschat heeft, kan men zuchten, o je pijst dat je een strooi in je noog hebt, ja, de boengel op je rik.
2: Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.
4: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: Your money.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Noordzee. Radio Noordzee.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer maar kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat

korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Kusterfgoed.
1: Pieter Nel Verbeke, wat kun je ons vertellen over de geschiedenis van jobstudenten?
2: Ja, eigenlijk was dat vooral vanaf de jaren 50 dat het kusttoerisme in de lift zat. Meer en meer mensen kwamen naar de kust om te genieten van zon, zee en strand. Meer toeristen betekende dan natuurlijk ook meer werk. En eerst werd dat opgevangen met seizoenswerk. Maar eigenlijk door de groei van de industrie in West-Vlaanderen kozen meer en meer mensen gewoon voor een vaste job en hadden ze geen tijd meer over om nog seizoenswerk te doen. En om die drukke maanden aan te kunnen, werden jobstudenten, dat ze toen nog werkstudenten noemden, ingeschakeld. Ze werden meer en meer onmisbaar aan de kust. Het was voor de studenten zelf een mooie manier om een centje bij te verdienen. Bijvoorbeeld om hun studies te betalen of om eigen zakgeld te hebben of om voor iets te sparen. Ze waren eigenlijk in allerlei takken actief, van de pannen tot in Knokke-Heist. Bijvoorbeeld als verkoper van Boule de Berlins, als strandredder, als ijsjeschepper, in de verhuur van billenkarren, in de horeca, als afwasser of als ober, in de zaal en zo verder. Tegen 1964 was de jobstudent eigenlijk echt ingeburgerd aan de zee. Wel maakte men zich meer en meer zorgen over die jobstudenten, want ze wisten zo niet goed van, is alles eigenlijk wel goed geregeld en wordt er geen misbruik van die jobstudenten gemaakt. En in de jaren 60, 70 kwam er dan uiteindelijk de eerste regelgeving en kwam er een wet op studentenarbeid. We gaan hier verder op in een volgende aflevering. Maar toch hebben we weet dat ondanks die wetgeving er toch wel sociale onrust was bij jobstudenten. Bijvoorbeeld in 1981 weten we dat ze op straat gingen om te protesteren tegen het niet naleven van die wet. Ook in 1989 was er in Oostende een leuke actie waarbij dat studenten met schapen en geiten van het Leopoldpark naar de dijk zijn gestapt. Ze voelden zich immers het zwarte schaap van de arbeidsmarkt. In de jaren 90 ontstaan dan de uitzendbureaus en dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat er een aanzienlijke stijging was in het aantal officiële contracten. Dus dat was eigenlijk een goede zaak.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de Erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje. Schatje?
3: Ja?
1: Zeg, we gaan toch ook een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
3: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de playoffs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: klapperen met moustache.
1: Als je hier een kale rijdt op de buiten en in één keer is er een hele hoop stijn, maar de zooi ligt op. Je kunt er zo juist een goed vring geven en het stoot door de kale even. Dan zei hij, ja, dan zei hij, wat is dat hier? Ja, zei hij, zwaailucht voor die stijn, nee. Dan zei hij, van waar komt die stijn? Dan zei hij, dat die geleid voor die zwaailucht op te zetten.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
3: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerhouden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
1: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
3: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
1: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
3: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

Vrijdagavond 5 juni brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Mani in de Grote Post. Een combinatie van comedy en theater onder de vleugels van coach Wouter Depree. Tickets kosten €16.

0: energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
2: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Elke dag met een hart voor Oostende.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de playoffs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: body, baby, do that conga.
1: Nieuws en info.
2: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggehout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
3: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
2: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven, samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie De Dekker.
4: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
2: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
2: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Roland van Campenhout, voor velen simpelweg Roland, is een levende legende binnen de Belgische muziek. Roland komt naar de Grote Post op donderdagavond 18 juni. Tickets kosten €35. En meer info vind je op degrotepost.be.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje. Schatje.
7: Ja?
6: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
7: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
6: Ah, wel? Binnen deze trap gerenoveerd, hè? Birevan.
7: Ah, Birevan.
6: Ja?
7: Zeg dat, Tony.
6: Ik zeg het.
7: Kom eens heren, wacht.
6: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
2: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
2: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
3: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.

0: het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek deze 7 bunkers met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op ravorsiede.be.

0: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Peter Velle.
2: Ik ben Vicky de Rering.
3: Ik ben Wouter de Vriend.
4: Een bericht voor alle luisteraars die nu aan het toestel gekluisterd zijn van Radio Noordzee. Tot u spreekt de genaamde Wim Obroek uit het verre Bavikhoven. En ik ben een van de medeoprichters van het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombe gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Vandaag praten we over Sure Shot en dat is een straf ensemble. Ze brengen hip-hop met een snuifje jazz en een milde zeebries. De groep met leden uit Gent en Oostende bestaat uit zangeres Free Mechelen, rapper Koos Gorong, pianist Jonas de Smet, gitarist Thomas de Kok, DJ turntablist Jason Sellio, bassist Felix de Klerk en drummer Renaud de Bruyne. Begin 2021 brengen ze een nieuw fris nummer uit, Conquest. Hier is Sure Shot.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Orphan. En dan 8:00 vanavond voor Marjinka, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis Oostende vind je langs Geende Koning in Assietlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Weide- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Sa, ik zou toch haarneke kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
5: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
6: Ah, Birevan.
5: Ja?
6: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Een hele goede middag.

serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

wordt gerust en veel te lang. We zijn nog even preus per tank. We wel zo haar naar de zee. De jongetjes messen hun der maten. Je kunt dat zo eigenlijk niet laten. Versoepel gaan ze toch een keer.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom, maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toegankelijkheid Maxim Donk. U bent aanwezig op het peterschap van het anker door de MS-Liga afdeling Oostende.
3: Ja, dat klopt. Vanuit de stad zijn we van, kijk, goed, vroeger was alles rond zichtbare beperkingen. Vanaf nu gaan we ook kijken naar de onzichtbare problemen die de mensen hebben. MS is daar zeker één iets van, maar ook stoornissen bij kinderen, autisme, ASS en zo verder, die worden onder de loep genomen en proberen we een beleid rond te ontwikkelen. Hier vandaag gaat het over de MS-liga. Je hebt een zeer enthousiaste voorzitter die dat heel vrijwillig doet. Er zijn ook zeker een aantal mensen in Oostende met die beperking en we moeten dat zoveel mogelijk ondersteunen en helpen.
2: Toegankelijkheid is soms zichtbaar, maar ook die onzichtbare dingen wil u toegankelijk maken.
3: Ja, klopt. En daar is heel veel werk aan. Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gegeven. We moeten ook kijken naar wat we niet zien elke dag. Waar mensen toch mee kampen. En dat is eigenlijk het inclusiebeleid van de stad, om ook dat in kaart te brengen. Mensen te waarschuwen, kijken wat de eerste symptomen zijn, dat ze zich snel kunnen laten behandelen.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de voormiddag. In de namiddag meer wolken en kans op wat gedruppel. Temperaturen morgen aan de kust rond de 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerken zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
3: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
2: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood licht was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door, door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
4: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
2: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de raad van bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franck Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Oostend is music. Bij Radio Noordzee. En verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is music. Bij Radio Noordzee. Elke weekdag. 'S Middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch ook een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens eens even weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
8: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
9: Thuis aan de kust!
10: Hey, yeah.

0: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de voormiddag. In de namiddag meer wolken en kans op wat gedruppel. Temperaturen morgen aan de kust rond de 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Nieuwpoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens even weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
2: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
2: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
2: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Dit is Radio Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: In de keuken. Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.
8: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken in de voormiddag. In de namiddag meer wolken en kans op wat gedruppel. Temperaturen morgen aan de kust rond de 18 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerholden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit de 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Vandaag hebben wij het over het woord krakenmangel. Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
1: Een krakenmangel, sommigen zeggen krakkenmangel, is een amandel- of amangelneute. Dit woord werd bijna 150 jaar geleden al door Deken de Bo opgetekend in zijn West-Vlaams Idioticon en toen als Oostends vermeld. Krakkenmangel heeft nog betekenissen, maar ze hebben alle te maken met iets wat hard is en kraakt en misschien enigszins aan een amandel doet denken. Een grote bruine karamel met nootjes werd, omdat die zo hard was, ook zo genoemd. En dus eigenlijk alles wat eetbaar en hard is. Vandaar dan ook dat een klein, pezig mannetje ook al een krakkenmangel van een ventje is. Zo'n korte, krachtige, kernachtige buikwind, een feest met veel lawaai, is ook een krakkenmangel. In krakkenmangel vind je amangel. De intervokalische inde, nd, werd dus een ng-klank. Amandel, amangel. Dit vinden we ook in wandelen, echt Oostends geplauten zeggen wangelen en wangeloren. Dit verschijnsel moet zeer oud zijn. In een tekst van de 14e eeuw lezen we Oostende als Oostenge. En oh ja, maar vele luisteraars hebben dit al verwacht. Ook Strange voor strand heeft deze eigenaardigheid. Het zal jullie overigens niet verwonderen als ik hierbij vertel dat dit verschijnsel aan het wegsterven is. Ikzelf heb als kind mijn omgeving steeds horen zeggen voor vinden, ving, voor binden, bing. En hierbij hoort natuurlijk ons woord voor bundel, een boengel. Als men bedoelt dat iemand maar traagjes vooruit gaat, zegt men, je hofferut, likke boengel ooi tegen wind. En als men diepe ellende onderschat heeft, kan men zuchten, o je pijst dat je een strooi in je noog hebt, ja, de boengel op je rik.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen.

0: uit Brazilië.
1: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
2: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

Kalender. Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
5: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje. Schatje?
8: Ja?
7: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
8: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
7: Ik weet het.
8: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
7: Wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
8: Ah, Birevan.
7: Ja?
8: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
7: Ja.
9: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Dit is
11: Noordzee.
10: Radio Noordzee.

vivre. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu

0: Citizen Info.
1: Radio Noordzee.
2: Op dinsdag 16 juni is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Chancy en Jovali. Men moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt straks om 9 uur, omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder van Skies, Kurt Verwillige.
3: Na overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer terugvervat.
2: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer, een eerste keer afgelopen nacht en een tweede keer vanmiddag, omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Tros-Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggenhout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Bucket trok deze middag naar de firma Tros-Beijaard, maar dat leverde weinig op.
4: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros-Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
2: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van dat dodelijke ongeval in Buggenhout. Het parket onderzoekt die zaak nog. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorpen Lauwrijsen. Oliver neemt ook de leiderstrui over van Jordi Meus, die gisteren won in Wallonië. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, maximaal rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog buien. In het weekend dan meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Kusterfgoed.
1: Pieter Nel Verbeke, wat kun je ons vertellen over de geschiedenis van jobstudenten?
2: Ja, eigenlijk was dat vooral vanaf de jaren 50 dat het kusttoerisme in de lift zat. Meer en meer mensen kwamen naar de kust om te genieten van zon, zee en strand. Meer toeristen betekende dan natuurlijk ook meer werk. En eerst werd dat opgevangen met seizoenswerk. Maar eigenlijk door de groei van de industrie in West-Vlaanderen kozen meer en meer mensen gewoon voor een vaste job en hadden ze geen tijd meer over om nog seizoenswerk te doen. En om die drukke maanden aan te kunnen, werden jobstudenten, dat ze toen nog werkstudenten noemden, ingeschakeld. Ze werden meer en meer onmisbaar aan de kust. Het was voor de studenten zelf een mooie manier om een centje bij te verdienen. Bijvoorbeeld om hun studies te betalen of om eigen zakgeld te hebben of om voor iets te sparen. Ze waren eigenlijk in allerlei takken actief, van de pannen tot in Knokke-Heist. Bijvoorbeeld als verkoper van Boel de Berlijns, als strandredder, als ijsjeschepper, in de verhuur van billenkarren, in de horeca, als afwasser of als ober, in de zaal en zo verder. Tegen 1964 was de jobstudent eigenlijk echt ingeburgerd aan de zee. Wel maakte men zich meer en meer zorgen over die jobstudenten, want ze wisten zo niet goed van, is alles eigenlijk wel goed geregeld en wordt er geen misbruik van die jobstudenten gemaakt. En in de jaren 60, 70 kwam er dan uiteindelijk de eerste regelgeving en kwam er een wet op studentenarbeid. We gaan hier verder op in een volgende aflevering. Maar toch hebben we weet dat ondanks die wetgeving er toch wel sociale onrust was bij jobstudenten. Bijvoorbeeld in 1981 weten we dat ze op straat gingen om te protesteren tegen het niet naleven van die wet. Ook in 1989 was er in Oostende een leuke actie waarbij dat studenten met schapen en geiten van het Leopoldpark naar de dijk zijn gestapt. Ze voelden zich immers het zwarte schaap van de arbeidsmarkt. In de jaren 90 ontstaan dan de uitzendbureaus en dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat er een aanzienlijke stijging was in het aantal officiële contracten. Dus dat was eigenlijk een goede zaak.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
3: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
3: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
3: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts, op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles gaat door in de tent op de hoek Marktplaats Kerklaan.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
3: Ik ben Hina Batti.
4: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
5: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In Sporthal de Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Pastor Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Nieuwpoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor

0: de lokale muziekscene.
1: Vandaag praten we over Sure Shot en dat is een straf ensemble. Ze brengen hip-hop met een snuifje jazz en een milde zeebries. De groep met leden uit Gent en Oostende bestaat uit zangeres Free Mechelen, rapper Koos Gurung, pianist Jonas de Smet, gitarist Thomas de Kok, DJ turntablist Jason Sellio, bassist Felix de Klerk en drummer Renaud de Bruyne. Begin 2021 brengen ze een nieuw fris nummer uit, Conquest. Hier is Sure Shot.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

leden, tot de laatste schaamte van haar deinig leed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, op Marlene, op Marlene.

zielig, haar eenzaam bed opzocht. Was er niemand meer die haar bewonderen nakeek? Niemand die nog riep, van hop Marlene hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen ontsprong toen deze kreet. Van hop Marlene, hop Marlene, mooie buik en mooie benen. Hop Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi. Hij heeft haar dan ook dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk

0: nieuws en info.
1: Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni gaat in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival Dionysos Now door. Meer info vind je op degrotepost.be.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
2: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan, met zeer veel mensen aanwezig in Oostende. Ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: De Oostende Awards zullen begin 2027 plaatsvinden in het Kurszaal. Het wordt een van de eerste events in de vernieuwde zaal. Er zijn dit jaar 6 categorieën voor de Oostende Awards. Het publiek kan stemmen voor hun favorieten. Tom van Haken van Le Bassin zal de gerechten voor de galaavond bereiden. Het Romeins weekend in Oudenburg was een succes. Er waren 5000 bezoekers, zegt Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert.
4: We kunnen toch terugblikken op een zeer succesvol weekend. Gelukkig waren ook de weerhouden ons gunstig gezind. We schatten op ongeveer 5000 bezoekers, meer dan 5000 bezoekers die naar Oudenburg zijn afgezakt voor ons Romeins weekend.
3: Wat waren daar de blikvangers? Waarvoor was er het meest belangstelling?
4: Wel, wat er zeker uitschoot waren de infanterie- en de cavalerieshows, die dus door meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen werden gebracht. Dat trok toch heel veel volk.
3: Vroeger was dat een zondag en een maandag, nu is dat altijd een weekend.
4: Wel, vroeger was het inderdaad tijdens het verlengde Pinksterweekend, maar door een probleem met de reenactors die niet beschikbaar waren dit jaar tijdens dat verlengde Pinksterweekend was het een weekend later. Maar we gaan misschien proberen om terug tijdens het Pinksterweekend te organiseren.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. Oostende zal tellen en zorgen dat er bij een volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

0: is. Dat is zo van. Heerlijk!
1: Ah, juist, want de B van B-omroep is de B van blijdschap, mensen. Hey. En die blijdschap die zit niet in je portemonnee. Die blijdschap die zit niet in de fles. Of die nou zo groot is of zo'n lijf klein flesje. Die blijdschap die zit in je eigenste knijter. Want is de knijter vrij, dan is de mens pas echt blij. En andersom.
0: Ja, mensen. En er is weer een nieuw Reli-lied uit onze knijter gerold.
1: Hoe bestaat het?

0: teksten daarin staan. En zij hebben geleefd als meeste mensen.
1: Dat hebben wij allemaal kunnen lezen in de story, de privé en de weekend. Welke beesten zij waren. Want Henny Vrinte zegt nou zelf, jij liep toch eigenlijk alleen maar je weet wel achterna. Juist! Maar dat doet hij niet meer, dat doet hij niet meer. Ernst Jans, jij wou toch eigenlijk maar dat, ik zal het maar niet zeggen, zo snel mogelijk viel. Hé? Wil je ook niet meer? Wil je ook niet meer?

0: het wadden door het Meerse neus wrieven.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen sucreje.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboetrechte is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Ik heb mijn hele leven krom en

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Middelkerke zal een busje inleggen om de kinderen naar de scholen in Leffingen te brengen. Op de begraafplaatsen van De Haan en Den Duinen werd de omgeving van het Engelenveld verfraaid. Het Engelenveld is een bijzondere herdenkingsplek voor sterrenkindjes. De Haan heeft ook al 2 jaar een sterrenregister. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
3: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
2: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
4: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil tot positief aanpakken en laten we het zo doen.
2: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen, vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden, ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Rotterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: In sporthal De Spuikom in Oostende vindt donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd plaats. Naar aanleiding van 25 jaar museum nemen ze het op tegen de G-ploeg van KVDO, die kampioen werd op de Special Olympics. Nationaal scheidsrechter Jan Boterberg zal de match fluiten. Morgen vindt de herdenking plaats van Paster Piepe. De Oostendse visserijaalmoezenier overleed 100 jaar geleden en kreeg een graf op de begraafplaats Niepoortse Steenweg. De herdenkingsplechtigheid wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad en culturele verenigingen. De kruising van de Noordlaan en de Troonstraat in Oostende gaat weer open op 19 juni. In de buurt zijn daar ook werken aan de tramsporen en die zullen over 2 weken klaar zijn. Dat kondigde schepen Judith Ooms aan op de gemeenteraad. Tijdens de drukke weekends waren er meer vechtpartijen op het strand. Maar de stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombie gezegd gisteravond op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, aldus de burgemeester. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Radio Noordzee. Goeie avond.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. 105 FM.

Zaterdagavond 13 juni kan je in de Grote Post naar de comedy show van Piet de Preteren, The Best of the Best. Tickets kosten €20.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
3: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
2: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
4: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil tot positief aanpakken en laten we het zo doen.
2: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen, vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden, ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
3: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad.

0: Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
0: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Dichtbij wat er gebeurt

Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
2: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.